0: What the fuck I'm thinking of?
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elk

Throwback Radio. This thing right here.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 6 AM.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein wonder, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
2: We are Galaxy.
6: Please wake up. Please wake up. Wake up.
7: What up? This is A Boogie with the hoodie.
8: What it do? It's your boy, baby.

0: Army.
1: I heard about you.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie één verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een klein wonder, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro en Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, maar nadat de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: Ja, you know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
4: It's a new day.
5: I'm up early, I'm never late.
3: This is Galaxy.
6: What's up? It's Lil TJ.
7: What's up? It's 21 Savage.
8: It's Vito, baby.
9: What's up? What's up? What's happening?
10: What's up? It's Smoke.
11: What up? It's your boy Lil Durk.
12: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
3: We are.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: AM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leidden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
3: We are Galaxy.
4: Brand new day. Brand new day with my crew. With my crew.
5: Non-stop hip-hop.
6: Me, myself, one-third, Quavo.
7: This is Travis Scott.
8: Let him know.
9: Migos in the building.
10: What up, it's your boy DJ Mustard.
11: Hey, yo, this is Cardi B.
12: What's up, this LMA.
13: Turn it up, this is Future.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag.

0: is Galaxy. It's 9 a.m. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: This is the number one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer gestegen. Hoewel het opvallend lijkt, gelijk bij de resultaten staan bij Iran. Voor ruim 144.000 laten zien. 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VMBO staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Die vorige maand bij het winkelcentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Incident dat veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben tot ingegrepen op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden, blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
0: Galaxy.
4: Gotta go and get back.
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: You did.
0: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Sirius Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
0: Galaxy. Galaxy.
5: Only station I listen to hip-hop.
3: We're jumping in like that.
5: Only right here on my station.
0: The number one in hip-hop and R&B.
6: Y'all know what it is, boy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: FM.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: ESPN.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: BM.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar 2,61 euro. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,52 euro per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me explain something to you one time, man.
2: We right back.
5: Yeah.
6: Galaxy.
7: Now more hip-hop and R&B.

0: Live.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy.

0: Sirius Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-site van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe. Hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Turn the sound up.
5: This is where the biggest stars come to play.
6: Hey, yo, check this out.
7: Yo, what's up? I'm Yeezy and I make things happen around here.
6: DJ Khaled.
7: Yo, what's going on? This is Drake. You know my name.
8: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
9: You wanna see the best?
5: Everywhere on digital radio.
10: We give you what you need.
9: Hip-hop.
5: And on our free radio app.
9: The only one.
5: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ah!

0: 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.

0: out the
1: music.
0: Next.
2: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanvangstraf en de boete die hij gisteren gaat opleggen wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep- en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lang door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: This is what we do. We play all the music.
6: Let me get back.
7: Yo, what the play is, it's Clap Black.
8: Hey, what's up, this is Chris Brown.
9: Sean Gunner.
10: We are Galaxy.

is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: CFM.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: Yes, how it is, right?
5: Let's make it happen.
6: Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
7: This is hip hop, homie.
8: We live right.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: Yeah, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
0: Galaxy.
3: Bring the beat back.
4: It's going down
5: now. We back inside the hip hop.
6: Let's drop more hip hop and R&B.
0: We are Galaxy.
6: You know
0: the number

0: can't see.
1: Right now.
2: This
3: yeah, me.
2: Is Galaxy Throwback Radio.

0: out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
2: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
3: Bring it back.
5: Back to that hip-hop and R&B.
3: All day.
6: Back.
7: Galaxy.
8: Let's get it.
9: What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-Bless, and my man Boat. You know, he's dope.
10: Yeah.
9: And right now, you know, we're just maxing in the studio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Ik ben Noor Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
1: Come on!
3: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
4: Starts now.
5: We'll shut it down.
4: Right now.
3: Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BM. Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei, rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
1: Ja, ja, ja, you know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go!
2: 24 hours a day.
3: We bring it back.
4: Right back.
1: Back. Now back to the real.
5: Hip-hop and R&B.
1: Yo.
6: Galaxy.
7: The number one in hip-hop and R&B.
8: Yeah, best trained, best educated, best equipped, best prepared. Troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

This is a Galaxy Throwback.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het Anders-Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio app.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Wel voor een partnership naar

0: out the music. Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.